0: this.
1: Hi, this is Madonna. This is the station everyone is talking about.
2: Van de sterren van gisteren tot de iconen van morgen. Hier is elke plaat een hit.

0: Hi, this is Madonna. This is the station everyone is talking about.
1: Van de sterren van gisteren tot de iconen van morgen. Hier is elke plaat een hit.

0: Dit zijn de hits van Club FM.
1: I am DJ Sash and you're listening to Club FM.

0: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
1: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: Druk in je hoofd. Volle agenda. Geen moment voor jezelf. Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Ruim 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet gezegd. Een forse stijging ten opzichte van vorig schooljaar, toch ging het om 90.000 kinderen. Stijging komt doordat steden en gemeenten nu minder moeten bijdragen en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het project kost in totaal 170 euro per kind en voorziet onder andere in fruit en verse soep op school. Maar als de Vlaamse overheid bijlegt, is het wel de burger die betaalt via belastingen. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is door het warmere weer van de voorbije dagen op verschillende plaatsen aan de oostkant weer opnieuw opgeleid. Er zijn 150 brandweermensen ingezet om heropflakkeringen te bestrijden. Vorige maand ging in het natuurgebied al 3000 hectare in vlammen op. Het getroffen gebied blijft tot nader order volledig dicht voor bezoekers. Sommige natuurmensen die daar rondlopen en die het gebied kennen zeggen dat het vuur tot 5 meter diep kan zitten. De kustgemeente Kokzijde trekt volop de kaart van de verjonging. Wie jonger is dan 40 en er een huis of appartement koopt, krijgt een premie van 12.000 euro. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Bevoegd schepen Patricia van den Broeke benadrukt dat de verjonging van de gemeente dringend nodig is. Er zijn wel strikte voorwaarden. Je mag geen andere eigendommen bezitten. Het moet dus je enige en eerste woonst zijn. En je moet minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen. In het oosten van China zijn al 13 doden gevallen na een zware aardverschuiving. 3 mensen zijn nog altijd vermist. De regio werd de afgelopen dagen getroffen door extreme regenval als gevolg van een tyfoon die eind vorige maand te land kwam. Dat leidde tot verwoestende modderstromen en aardverschuivingen. En helaas, Club Brugge heeft zijn openingswedstrijd in de Champions League gisteravond verloren. Blauw-zwart ging in het eigen Jan Breydelstadion met 2-3 onderuit tegen het Engelse Aston Villa. De weersverwachting dan. Krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien. Al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden. Join the club.

0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

0: Meer dan 1 op de 3 Vlamingen heeft vandaag minder vertrouwen in premier De Wever dan begin dit jaar. Blijkt uit de nieuwste resultaten van de Stem van Vlaanderen, een grote peiling van VTM Nieuws. Het dalende vertrouwen komt op een cruciaal moment. Vandaag zijn de loodzware begrotingsonderhandelingen ook officieel gestart. En de Vlaming, ja, die ziet al duidelijk dat hij gebukt gaat onder maatregelen. Premier De Wever wil absoluut ook nog een federaal akkoord tegen 13 oktober en er moet nog bespaard worden. Reizigers die vandaag met de trein naar Nederland willen, moeten op zoek naar een alternatief. Door een grootschalige staking bij de Nederlandse spoorwegen ligt al het treinverkeer tussen beide landen plat. Zowel de Eurostar als Eurocity tussen Brussel en Amsterdam rijden vandaag niet. Andere grensoverschrijdende treinen rijden enkel op het Belgische traject en stoppen aan de grens. De Nederlandse vakbonden staken namelijk uit protest tegen besparingen in de sociale zekerheid. Ook daar een hoop ontevredenheid. Er waren opnieuw explosies in het Iraanse eiland Karch in de Persische Golf, dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Iraanse staatsagentschap Tasnim bericht dat het Amerikaanse leger een raketaanval uitvoerde op een Iraanse olietanker in de buurt van het eiland, zonder dat er gewonden vielen. Maar het eiland is van groot belang voor de olie-export en is al eerder dit jaar aangevallen door Amerika. Amerika heeft nog niet bevestigd dat die aanval van hen was. Dan hebben we nog wat sport, uiteraard. Onze nationale basketbalvrouwen kennen hun tegenstander voor de kwartfinales op het WK Vrouwenbasket. De Belgian Cats nemen het donderdag op tegen gastland Duitsland. De Duitse vrouwen wonnen gisteravond hun baragewedstrijd tegen Zuid-Korea en bemachtigden zo het felbegeerde ticket. De Cats zijn favoriet. Ze wonnen tot nu toe al hun WK-matchen en stoten ongeslagen door als groepswinnaar. Een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien, 19 graden. De dagen daarna houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien. Al laat de zon zich tussendoor ook zien bij temperaturen rond 20 graden.
1: Join the club.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
2: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu €50 per paar of 3 paar voor €120. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu €50. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.

0: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 203.

de weersverwachting dan. We krijgen een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen hierna wisselvallig met regelmatig buien, al krijgen we tussendoor ook de zon wat te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden. Join the club.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droog. Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
5: Goedemorgen.

loving you. Tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden

munten of staven? Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Bij een brand in een appartement in de Kaaistraat in Eeklo is een bewoner gewond geraakt. De man die liep brandwonden op aan zijn arm en is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn woning is onbewoonbaar. Ook de buren moesten tijdelijk hun woning verlaten, maar konden enkele uren later weer naar huis. In Dendermonde krijgt VC Oudeghem uitzicht op een terugkeer naar de eigen sporthal. De topvolleybalploeg die moet al 2 jaar uitwijken naar Sint-Gilies bij Dendermonde, omdat het plafond in de eigen zaal te laag is. De stad Dendermonde die wil nu de volledige sporthal er vernieuwen en als alles volgens planning verloopt, kan de club over 2 jaar opnieuw thuis spelen. In Gent komt er binnenkort een shuttle service voor werknemers van het bedrijf van The Loop. De bussen die zullen vertrekken aan het station Gent-Sint-Pieters en de stad die wil zo het autoverkeer verminderen. En vandaag komt bijna al 80% van de werknemers met de auto naar het werk. 2 Gentse hogescholen breiden vanaf dit academiejaar een alternatief leertraject uit voor snel lerende studenten. Het traject is bedoeld voor studenten die moeilijk hun plaats vinden in het klassieke hoger onderwijs. De aanpak werd vorig academiejaar al getest met 5 studenten van de Artevelde Hogeschool. Studenten die worden door de hogescholen zelf voorgesteld. Jasper Stuyven heeft in Wetteren de 21ste editie van het Dernie-festival gewonnen. Hij was aan de finish sneller dan Jasper Philipsen en de Fransman Paul Magnier. De wedstrijd begon wel later dan voorzien, omdat Magnier te laat aan de start verscheen. Wie graag eens achter de schermen kijkt bij de hulpdiensten, kan daarvoor binnenkort in Wetteren terecht. Politie, brandweer en medische diensten die houden op zaterdag 19 en zondag 20 september hun veiligheidsdagen. Ze zetten dan hun deuren open voor het grote publiek. In Aalter loopt de restauratie van de toren van de Sint-Corneliuskerk stilaan naar het einde. Op vrijdag 18 september wordt de kerk bij de start van het kermisweekend feestelijk ingehuldigd. En de kerk van Aalter krijgt een nieuwe aanstraling en ook de klokken die zullen er opnieuw luiden.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
2: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoud Hulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
7: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

Meer dan 1 op de 3 Vlamingen heeft vandaag minder vertrouwen in premier De Wever dan begin dit jaar. Blijkt uit de nieuwste resultaten van de Stem van Vlaanderen, een grote peiling van VTM Nieuws. Het dalende vertrouwen komt op een cruciaal moment. Vandaag zijn de loodzware begrotingsonderhandelingen ook officieel gestart. En de Vlaming, ja, die ziet al duidelijk dat hij gebukt gaat onder maatregelen. Premier De Wever wil absoluut ook nog een federaal akkoord tegen 13 oktober en er moet nog bespaard worden. Reizigers die vandaag met de trein naar Nederland willen, moeten op zoek naar een alternatief. Door een grootschalige staking bij de Nederlandse spoorwegen ligt al het treinverkeer tussen beide landen plat. Zowel de Eurostar als Eurocity tussen Brussel en Amsterdam rijden vandaag niet. Andere grensoverschrijdende treinen rijden enkel op het Belgische traject en stoppen aan de grens. De Nederlandse vakbonden staken namelijk uit protest tegen besparingen in de sociale zekerheid. Ook daar een hoop ontevredenheid. Er waren opnieuw explosies in het Iraanse eiland Karg in de Persische Golf, dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Iraanse staatsagentschap Tasnim bericht dat het Amerikaanse leger een raketaanval uitvoerde op een Iraanse olietanker in de buurt van het eiland, zonder dat er gewonden vielen. Maar het eiland is van groot belang voor de olie-export en is al eerder dit jaar aangevallen door Amerika. Amerika heeft nog niet bevestigd dat die aanval van hen was. Dan hebben we nog wat sport, uiteraard. Onze nationale basketbalvrouwen kennen hun tegenstander voor de kwartfinales op het WK Vrouwenbasket. De Belgian Cats nemen het donderdag op tegen gastland Duitsland. De Duitse vrouwen wonnen gisteravond hun baragewedstrijd tegen Zuid-Korea en bemachtigden zo het felbegeerde ticket. De Cats zijn favoriet. Ze wonnen tot nu toe al hun WK-matchen en stoten ongeslagen door als groepswinnaar. Een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien, 19 graden. De dagen daarna houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien. Al laat de zon zich tussendoor ook zien bij temperaturen rond 20 graden. Join the club.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
5: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Jewels. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab, dan kebabbles.

0: Dit zijn de hits, hits van Club FM.
1: Yes. Papi, come on. Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on. Let's do this, gang.

0: Meer dan 1 op de 3 Vlamingen heeft vandaag minder vertrouwen in premier De Wever dan begin dit jaar. Blijkt uit de nieuwste resultaten van de Stem van Vlaanderen, een grote peiling van VTM Nieuws. Het dalende vertrouwen komt op een cruciaal moment. Vandaag zijn de loodzware begrotingsonderhandelingen ook officieel gestart. En de Vlaming, ja, die ziet al duidelijk dat hij gebukt gaat onder maatregelen. Premier De Wever wil absoluut ook nog een federaal akkoord tegen 13 oktober en er moet nog bespaard worden. Reizigers die vandaag met de trein naar Nederland willen, moeten op zoek naar een alternatief. Door een grootschalige staking bij de Nederlandse spoorwegen ligt al het treinverkeer tussen beide landen plat. Zowel de Eurostar als Eurocity tussen Brussel en Amsterdam rijden vandaag niet. Andere grensoverschrijdende treinen rijden enkel op het Belgische traject en stoppen aan de grens. De Nederlandse vakbonden staken namelijk uit protest tegen besparingen in de sociale zekerheid. Ook daar een hoop ontevredenheid. Er waren opnieuw explosies in het Iraanse eiland Karg in de Persische Golf, dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Iraanse staatsagentschap Tasnim bericht dat het Amerikaanse leger een raketaanval uitvoerde op een Iraanse olietanker in de buurt van het eiland, zonder dat er gewonden vielen. Maar het eiland is van groot belang voor de olie-export en is al eerder dit jaar aangevallen door Amerika. Amerika heeft nog niet bevestigd dat die aanval van hen was. Dan hebben we nog wat sport, uiteraard. Onze nationale basketbalvrouwen kennen hun tegenstander voor de kwartfinales op het WK Vrouwenbasket. De Belgian Cats nemen het donderdag op tegen gastland Duitsland. De Duitse vrouwen wonnen gisteravond hun baragewedstrijd tegen Zuid-Korea en bemachtigden zo het felbegeerde ticket. De Cats zijn favoriet. Ze wonnen tot nu toe al hun WK-matchen en stoten ongeslagen door als groepswinnaar. Een herfstachtige mix, afwisselend opklaringen en buien, 19 graden. De dagen daarna houdt het wisselvallige weer aan met geregeld buien. Al laat de zon zich tussendoor ook zien bij temperaturen rond 20 graden.
1: Join the club.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
4: Druk in je hoofd. Volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Wisselvallig met buien, maar ook opklaringen. Maxima 20 graden. Morgen bewolkt maar droog, 21 graden. Vrijdag kans op regen, daarna opklaringen en temperaturen opnieuw rond 21 graden. Join the club. Club FM.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat snel gefixt. iRepairShop.be.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
3: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

0: In de kathedraal van Oslo wordt de Noorse koning Harald rond deze tijd officieel begraven. Zijn kist werd eerder in een indrukwekkende rouwstoet door de straten van de hoofdstad gereden. Onder de talrijke internationale gasten bevinden zich onder meer ook ons koningspaar Filip en Mathilde en de Oekraïnse premier Zelensky. Na de staatsbegrafenis zal de nieuwe koning Haakon het volk toespreken vanaf het balkon van het koninklijk paleis. Koning Harald werd 89. De federale overheid stelt tegen volgend voorjaar een volledig nieuw hitteplan op. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke nadat de extreme hitte van afgelopen zomer leidde tot 2000 extra sterfgevallen bovenop de normale cijfers. De tol lag fors hoger dan de wetenschappelijke modellen vooraf hadden voorspeld. Opvallend is dat de hitte de voorbije maanden ook opvallend veel jongeren trof. Het aantal Belgen dat officieel ziek is geworden na het eten van met salmonella besmette eieren is opgelopen tot 318, meldt gezondheidsinstituut Cienzano. Omdat het enkel om bevestigde labostalen gaat, ligt het werkelijke aantal hoger. De besmetting werd begin augustus ontdekt bij een eierproducent in Geel, waarna scharreleieren bij onder meer Colruyt, Aldi, Carrefour en De Lijzen uit de rekken werden gehaald. De internationale olieprijzen zetten hun opwaartse mars voort. Voor een vat ruwe olie betaal je al €86, hoogste peil sinds juli. Sinds het begin van dit jaar werd olie door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten al 60% duurder. Ook de Europese gasprijs stijgt mee en klokt af op €78 per megawattuur. Vanmiddag wisselvallig. Met felle buien, mogelijk opklaringen, ook maxima 20 graden. Morgen grotendeels bewolkt met droog 21 graden. Vrijdag start met kans op regen, maar later breekt de zon door en halen we opnieuw 21 graden.
1: Join the club. Club FM.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de
1: nummer 1. Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu €50 per paar of 3 paar voor €120. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu €50. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09-369-1626.
2: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalon en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan Kebabbels.
3: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
4: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Het Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Het Kapiteintje. Het Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Het Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via hetkapiteintje.be.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Bij een brand in een appartement in de Kaaistraat in Eeklo is een bewoner gewond geraakt. De man die liep brandwonden op aan zijn arm en is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn woning is onbewoonbaar. Ook de buren moesten tijdelijk hun woning verlaten, maar konden enkele uren later weer naar huis. In Dendermonde krijgt VC Oudeghem uitzicht op een terugkeer naar de eigen sporthal. De topvolleybalploeg die moet al 2 jaar uitwijken naar Sint-Gilles bij Dendermonde, omdat het plafond in de eigen zaal te laag is. De stad Dendermonde die wil nu de volledige sporthal er vernieuwen en als alles volgens planning verloopt, kan de club over 2 jaar opnieuw thuis spelen. In Gent komt er binnenkort een shuttle service voor werknemers van het bedrijf van The Loop. De bussen die zullen vertrekken aan het station Gent-Sint-Pieters en de stad die wil zo het autoverkeer verminderen. En vandaag komt bijna al 80% van de werknemers met de auto naar het werk. 2 Gentse hogescholen breiden vanaf dit academiejaar een alternatief leertraject uit voor snel lerende studenten. Het traject is bedoeld voor studenten die moeilijk hun plaats vinden in het klassieke hoger onderwijs. De aanpak werd vorig academiejaar al getest met 5 studenten van de Artevelde Hogeschool. Studenten die worden door de hogescholen zelf voorgesteld. Jasper Stuyven heeft in Wetteren de 21ste editie van het Dernie-festival gewonnen. Hij was aan de finish sneller dan Jasper Philipsen en de Fransman Paul Magnier. De wedstrijd begon wel later dan voorzien, omdat Magnier te laat aan de start verscheen. Wie graag eens achter de schermen kijkt bij de hulpdiensten, kan daarvoor binnenkort in Wetteren terecht. Politie, brandweer en medische diensten die houden op zaterdag 19 en zondag 20 september hun veiligheidsdagen. Ze zetten dan hun deuren open voor het grote publiek. In Aalter loopt de restauratie van de toren van de Sint-Cornelius-kerk stilaan naar het einde. Op vrijdag 18 september wordt de kerk bij de start van het kermisweekend feestelijk ingehuldigd. En de kerk van Aalter krijgt een nieuwe aanstraling en ook de klokken die zullen er opnieuw luiden.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. studio@clubfm.be.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepairshop, dat is snel gefixt.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddy'sgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
5: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

De rest van de dag wisselvallig, felle buien, tussendoor enkel opklaringen, maxima 20 graden. Morgen overwegend bewolkte, maar droge dag. Het kwik stijgt tot 21 graden. Join the club.

Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud.

0: onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.

De Belgische douane heeft dit jaar al 12 illegale sigarettenfabrieken opgerold in ons land. Daarmee is het absolute record van 2 jaar geleden al geëvenaard. Vanochtend deed de douane nog een grote inval in een illegale fabriek in Ninove, waar maar liefst 4,5 miljoen sigaretten in beslag werden genomen en 11 verdachten zijn opgepakt. De douane zegt dat criminele organisaties graag naar ons land komen. Volgens de FOD Financiën stijgt ook de vraag naar illegale sigaretten fors, omdat de officiële tabaksprijzen blijven stijgen en te duur zijn. In Leuven heeft de onderzoeksrechter 3 twintigers officieel aangehouden op verdenking van een brutale home invasion. De daders drongen op 1 september een woning binnen, gijzelden de bewoners en deelden daarbij rake klappen uit. De bende ging aan de haal met cashgeld, juwelen en de auto van de slachtoffers. De vluchtwagen staken ze later in brand om hun sporen te wissen. Het gerechtelijk onderzoek loopt. In het zuiden van Zwitserland is een waterkrachtcentrale gedeeltelijk ingestort na een zware ontploffing. Verschillende medewerkers kwamen onder het puin terecht en raakten gewond. De hulpdiensten zijn ter plaatse om de slachtoffers te bevrijden. Wat de precieze oorzaak van die explosie is, is nog niet bekend, maar dat wordt verder onderzocht. Het geweld in de straat van Hormuz is ver van voorbij. En als gevolg van de escalerende oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran stijgt de olieprijs weer. Ja, het is niet meer leuk om te horen, maar de olieprijs voor een vat ruwe olie zit inmiddels al aan $100. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat ook Amerikaanse olie, de WTI-olie, ook weer duurder wordt. Dat kost al $94,6 per vat. De prijsstijgingen volgen op nieuwe escalaties daar in het Midden-Oosten. De rest van de dag wisselvallig, felle buien, tussendoor enkele opklaringen, maxima 20 graden. Morgen overwegend bewolkte, maar droge dag. Het kwik stijgt tot 21 graden. Join the club.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
5: Goedenavond.
6: Club FM.
7: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the Big Bad

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
3: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
4: Light Experience Center. Druk op pauze.
3: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
4: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
6: Goeie avond.

0: Wisselend bewolkt, in het noorden kans op regen, 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen zonnig, de temperaturen zitten dan rond 20 graden. Het zou droog moeten blijven.
1: Join the club. Club FM.

0: Solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.

0: de hits die je ontdekt.
1: A material lover.
0: FM. No bullshit, just hits.

Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

deugd doen om even te relaxen. Even alles achter jou te laten, uit te blazen. Luister vanaf nu elke avond van 7 tot middernacht naar Club Soirée. Rustige muziek, de hele avond lang, bij Club FM.

Krijg je bezoek vanavond? Zet dan Club Soirée op. Elke avond van 7 tot middernacht kan je op ons rekenen voor de juiste muziek. Rustig, stijlvol en perfect voor de juiste sfeer. Club Soirée. Elke avond van 7 tot middernacht alleen bij Club FM.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit is Club Soirée op Club FM.

Even weg van Gent, enorm veel gestekt, zo min mogelijk gespend. Bij vier op mijn stad, maar in de zomer zeg ik dag. Haal de koffers uit de kast, een avontuur dat op ons wacht. Net aangekomen, alles gaat van start.

genieten doe ik zeker. Als ik iets doe, dan doe ik het goed. Goed is niet genoeg, dus zorgen voor een tourbus. Morgen is vanmorgen wat mijn droom ligt op de loer. Dus pak een beetje vaart, nee, hier gaan we niet naar loer. Dus de glazen die zijn leeg, bestellen nieuwe, te

0: Porsche lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even wijden.
1: Jacques Chirac.

Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.